0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

toe gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert. Je kan hem geen dag meer.

0: terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

geweest.

André Kooistra en jij bent vandaag, ik zeg goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn alweer 15 augustus, ik zeg welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de zaterdag editie, hè, want daar luister je naar. Ja, het is vandaag onze lieve vrouw Hemelvaart. Het is een zeer hoge heilige dag. Een van de weersvooruitzichten is onheilspellend. Op ons lief vrouwkes Hemelvaart keert het weer zijn staart. Het weer van vandaag is bepalend voordat in de herfst die gaat komen. Is het weer vandaag uitgelezen, zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen. Zo staat er op de tegeltjes. Hè. Ja, nou ja. We moeten er maar een klein beetje lering uit halen, hè? Wie zal dat zeggen? Ja, een leuk verhaal trouwens van een kat, hè? Een kat van een schipper is deze week in de haven van Antwerpen aan boord gegaan van het verkeerde binnenvaartschip. Zo zijn de kater en zijn Duitse eigenaar weer samen in Vlissingen gekomen. Dat schijnt Omroep Zeeland te berichten. Ja, de kat sprong afgelopen dinsdag ongemerkt op een ander schip. De schip was aan het tanken. De kat dacht van nou, ik ga even overstappen. Ja, de kapitein van het schip was onderweg naar Vlissingen en ontdekte de vierpotige passagier al zeer snel. Hij schakelde ook de Stichting Dierenwelzijn in Zeeland. En bij aankomst werd de chip van de kat uitgelezen en de eigenaar die werd uiteindelijk getraceerd. Hè? Ja. Ja, de eigenaar was op dat moment alweer onderweg naar Duitsland. En ja, de schipper wilde naar Vlissingen varen om zijn kat op te halen. Maar er was geen plek om zijn schip aan te meren. Hij is daarom vanuit Hamburg naar Gent gegaan. En van daaruit reed hij met de auto naar Vlissingen. Ja, volgens Omroep Zeeland maakte het baasje het dier al een aantal keren kwijt. Zo gebeurde dat ook al een keer in Zwitserland, een keer in Duitsland en nog eens in België. Volgens mij moet de baasje eens een keer gaan nadenken van wil die kat nog wel bij hem blijven, joh, als die kat zo vaak van boot naar boot gaat. Maar ja, het is natuurlijk wel ontroerend, hè, als je die beelden ziet. Hè. Ja, zit hij in zo'n kooitje. En uiteindelijk dus weer gewoon herenigd met zijn oude eigenaar. Hè. Ja. Ja, een kat komt altijd alweer op zijn pootjes terecht.

Zo heel af en toe ook een liedje van Bruce Springsteen, hè, live. Want hij heeft toen een hele concertreeks gegeven door Europa heen op verschillende plekken. En de liedjes die hij allemaal gedaan heeft, die heeft hij ook weer op verschillende manieren gedaan. Hè. En af en toe hoor je dan weer een liedje uit die concertreeks voorbij komen. Dit was Bruce Springsteen met Candy's Room. Ja, hij speelde dat in Düsseldorf, hè. Ja, op 21 juni 2023 alweer. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag een zonnige periode. Er zijn ook wat wolkenvelden. Vooral in het westen en het noorden komt het tot een buitje. Lokaal is ook onweer niet uitgesloten. Vanmiddag dan breekt de zon geregeld door. Blijft op een lokale bui na droog. Het wordt 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuiden. Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Maar ja, door de hoge luchtvochtigheid is het voor het gevoel wat warmer. Ja, de noordenwind is matig. Morgen bijvoorbeeld verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Bij een matige noordwestenwind, zo langzaam maar zeker, gaat de warme lucht de lage landen uit. Back to the 80s.

maakt niet uit hoe je het doet. Als je het maar doet, je hoort er normaal voorbij komen, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, vanmorgen kreeg ik een leuk appje binnen van John Dee. Oftewel Kruse. Hij maakt nog steeds muziek. Hij is inmiddels 80 jaar. En hij had me een appje gestuurd. En hij vroeg of ik nog op dit nummer bereikbaar was. Ja. En hij zegt zo: hallo Erik, hoe gaat het na deze lange tijd? Ik ben ondertussen bijna 80. En ik promoot nog steeds de EP Flashback die nog op Spotify staat. Mijn favoriete opname onder andere. Toen ondersteund door de band van Marcel Visser. Met een F. Ja, goed. John Dee. Burgerlijke staat. Jan Derk Kruse. Ja, er staat op Spotify dus een heel album van deze John Dee. En ik heb daar één nummer van afgepakt. En dat heet Dreaming.

Zet Tabatnik, Flow with a Flow bij Voor de Wekker Wakker en voor Ramse Jaffi. En we zullen doorgaan. En ook hadden we Justin Ripazza, de dagtopper van vandaag op deze zaterdag. Met de Whole Wide World. Ja, verder Bruce Springsteen heb je al gemist. Mocht je net de radio aanzetten, Buddy Holly. André Kooistra hebben we al gedraaid. En we begonnen met Sting met de Brand New Day. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest. Een kracht van 7,7. 5 personen zijn overleden, zo melden lokale autoriteiten. Het aantal kan nog oplopen. De autoriteiten hadden een tsunami-waarschuwing afgegeven. Maar die is nu weer ingetrokken. De beving vond rond 12 uur Nederlandse tijd middernacht plaats. Het epicentrum van de beving lag op 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Het was ongeveer 10 kilometer diep. Ja, na de beving zijn er 2 naschokken geweest met een kracht van 6,1 en een kracht van 5,9. Ja, in het getroffen gebied waar de schokken van de aardbeving te voelen waren in Indonesië wonen nou ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst, de USGS. Op meerdere plekken is ook schade gemeld. Stroomuitval is in bepaalde dorpen en steden. En de informatievoorziening is moeizaam. En de Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart werden gestolen uit een museum in het noorden van het land. Het gaat om 3 werken van meesters uit het postimpressionisme. De totale waarde van de teruggevonden schilderijen bedraagt 9 miljoen euro. Schilderijen werden in zo ongeveer rond de 22e en de 23e maart geroofd uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. 2 criminelen die gemaskerd waren, die braken toen via een raam het gebouw in en haalden de 3 schilderijen binnen 3 minuten van de muur. Ja, het gaat om een stilleven met kersen, het gaat om de vissen en het gaat om Odalisk op het terras van Matisse. Ja, het zijn mooie schilderijen als je van kunst houdt. Maar ze zijn dus inmiddels alweer teruggevonden. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag.

begin van dit tweede uur voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag 15 augustus, mocht je net de radio aanzetten. Ja, we zijn al een uur bezig. Maar even het nieuws. Steden en hun inwoners die zuchten deze zomer onder de zinderende hitte. Veel gemeenten nemen extra maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen. Ja, tijdens hittegolven en de stad leefbaar te houden in een warmer klimaat. Ja. Zo zijn er ook in diverse steden in Nederland zijn... hittecoördinators. Bijvoorbeeld een hittecoördinator in Amsterdam van de GGD. Die moet de tropische warmte deze dagen en deze zomer zo veilig mogelijk laten verlopen. Het is de drukste zomer van mijn carrière, zo zegt ze. Ja, waar men voorheen nog eens schamper op haar werk reageerde, heeft ze deze zomer niks meer uit te leggen dat hitte een serieus probleem is. Ja, ik had het er gisteren ook nog over. Het wordt steeds warmer en zo. En heel veel mensen die hebben natuurlijk airco, maar niet iedereen. Ik denk dat er een tijd komt dat als er bijvoorbeeld huizen gebouwd worden in Nederland, in de Langstraat, dan is dat gewoon standaard met airco. Dat kan niet anders, dat moet gewoon. In Amerika gebeurt het ook al, hè, omdat het daar ook al extreem warm is altijd. Ik denk dat in Nederland ook een grote omslag moet komen om de warmte zeg maar te lijf te gaan. Hè. Ja, hittecoördinators, ja, die heb je dan in bepaalde steden. Hè. Ik weet trouwens niet of die... Of er ook eentje in Den Haag is, of in Tilburg, of in Rotterdam. Maar in elk geval in Amsterdam hebben ze er wel eentje. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1816 in Mainz komt voor het eerst de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bijeen. Ik ga eigenlijk zeggen Mainz, ja, voor intimie. De commissie is ingesteld door het Congres van Wenen. Het doel is de vrije scheepvaart mogelijk te maken door de riviertollen af te schaffen. En de Amerikaan Hanchett krijgt patent op de tandartsstoel. Dat gebeurde in 1848. En Thomas Edison die schrijft een brief aan de telefoonmaatschappij in Pittsburgh dat mensen aan de telefoon het beste met elkaar met hallo kunnen begroeten. Daarmee zette hij zich af tegen de collega-uitvinder Alexander Graham Bell. Die wilde dat we ahoy tegen elkaar zouden zeggen via de telefoon. Ja, wat zeg je eigenlijk als je de telefoon opneemt? Zeg je dan hallo of zeg je dan ahoy? Ik weet het niet. Meestal als ik opneem zeg ik hallo, goedemorgen. Bijvoorbeeld, dat zeg ik dan. Dus ja, toch wel weer die hallo, hè? Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker, zaterdag 15 augustus.

0: De beste zangers, nummers van anderen. Doe, nummer van André Hazes, de basis.
1: Hij gelooft in mij.
0: Hij gelooft in mij. Zo deed ze hem in 2009. Voor de wekker wakker op deze zaterdag. Het is vandaag de Internationale Society for Animal Rights. Oftewel, het is vandaag de internationale dag van de dakloze dieren. Ja, dus...

als je een diertje rond ziet lopen, niet altijd ervan uitgaan dat hij dakloos is. Hoor. Als je katten ziet lopen bijvoorbeeld. Oh, ik heb deze kat gezien. Al die berichtjes op internet, daar word je helemaal gek van. Van wie is deze kat? Ja, nee, katten die lopen nou eenmaal her en der overal rond. En die gaan dan 's avonds of in de middag of weet ik veel wat, wanneer ze er zin in hebben, gaan ze weer terug naar een baasje. Dus je kunt het wel elke keer op internet melden van wie is deze kat? Maar ja, dan word je toch knettergek, joh. De hele dag die berichten over die katten. Ja, ik weet het niet. Ik heb me ook maar even afgemeld van die nieuwsgroep. Want er komen zoveel katten in voorbij dat ik er eventjes toch de kattenziekte van kreeg. Maar goed, in elk geval, vandaag is het dus de Internationale Dakloze Dierendag. Hè? Ja. Ja, en ook nieuws van Frankie Valli. Hij stopt niet met zingen. Hij is inmiddels 92 jaar. Ja, hij zegt, ik ga niet met pensioen. Nou ja, de broer van Frankie Valli, die had op internet neergezet. Hij heeft een geweldig leven gehad. Hij is een icoon, een levende legende. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en trad 60 jaar op. En nu gaat hij met pensioen. Maar nee, zegt Frankie Valli, ik ga nog gewoon vrolijk door met zingen, ook al ben ik 92. Hè? Respect hoor, respect. Tupac is onderweg, maar is Frankie Valli. Hier is Can't Take My Eyes Off Of You.

De back-to-back classic, Loonis hoorde je, I got five on it. Ja, vandaag een belangrijke dag. Premier Jette die spreekt vandaag bij de Nationale Indië-herdenking in Den Haag. En in Birmingham strijdt Lieke Klaver om een medaille tijdens die finale op de 400 meter tijdens het EK Atletiek. Ja, vandaag zon en wolken. Er is ook kans op een buitje, lokaal met wat onweer. Het kwik stijgt naar 23 graden in het noorden des landes tot 32 graden in het zuiden en zuidoosten. De komende dagen stroomt er minder warme lucht naar ons land. En in de nieuwe week neemt de kans op regen en buien toe.

de meeste mensen zijn al met vakantie. Maar mocht je met vakantie gaan, dan was dit de uitzwaaiend. Ja, Josh Baker en Viva Summer Holiday uit 1988. Goed, even kijken naar het nieuws. Een Britse uitvaartondernemer heeft afgelopen vrijdag 20 jaar cel gekregen. Het bleek namelijk dat hij tientallen lichamen jarenlang had achtergehouden. Hij vertelde de families dat hun dierbaren waren gecremeerd. Maar de lichamen werden in een staat van ontbinding teruggevonden in zijn uitvaartcentrum. Tijdens de hoorzitting die een verslaggever volgde, werd duidelijk wat de politie aantrof. Zo werd een doodgeboren baby teruggevonden in een zak op de vloer en werd as in beschimmelde dozen bewaard. Ook vond de politie uitwerpselen en afval op de vloer. En tussen de familiefoto's die bij de overledene personen waren achtergelaten. Ook heeft de uitvaartondernemer geld gestolen. Dat was bedoeld voor de goede doelen. De uitvaartondernemer vertelde families dat hij de lichamen snel zou cremeren na de begrafenis. En kreeg daarvoor zo'n €600. Maar stak dat gewoon in zijn zak en gebruikte het niet om de lichamen te cremeren. In 2024 werden er 35 lichamen en meer dan 35 dozen vol as aangetroffen in het uitvaartcentrum. Ook had hij 200 families totaal €585.000 gestolen. Ja, van het geld ging hij op vakantie naar Amerika, naar Arizona. En bij zijn terugkomst kon hij in de boeien worden geslagen. Ja. Het is wat, hè? Jongens, jongens. Nog meer nieuws vandaag. Bij het Indisch Monument in Den Haag begint om 6:45 de nationale herdenking 15 augustus 1945. Die draait om het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En daarmee in het hele Koninkrijk de Nederlanden. En het is vandaag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht heeft overgenomen in Afghanistan. Op de Dam in Amsterdam houden verschillende organisaties, waaronder de Dolle Mina's en Amnesty International, een solidariteitsactie voor de meisjes en de vrouwen in Afghanistan. En het WK hockey in Nederland en België gaat beginnen. En Lieke Klaver die mikt op een medaille op de 400 meter. En voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. En de gestolen schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse die zijn weer terecht. En de extreme droogte leidt tot natuurbranden in meerdere Europese landen. En dan nog even dit. Femke Broeders-Bol heeft afgelopen vrijdag bij het EK Atletiek in Birmingham op de 800 meter een bronzen medaille veroverd. Ja. Femke Broeders-Bol, van harte gefeliciteerd.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

0: Ja.
1: Een heerlijke zin hier weer van de Muziek Safari. Een heerlijke mix van muziek Delta, New Orleans en Texas Blues style. En Ronnie Akeren en uit Noorwegen. Een heerlijke Noorse bluesmuzikant. Als start van de Muziek Safari. Goed, welkom. Fijn dat je er weer bij bent. En dat je ook weer met me meewandelt langs dit muzikale pad van de Muziek Safari. We gaan eens met iets uit Nederland. Uit het jaar 1979, november van dat jaar, kwam de hit Weekend van Earth and Fire uit. Nummer geschreven door Gerard Koerts. En dat nummer bereikte een nummer 1 positie in de hitlijsten van Nederland, Zwitserland, West-Duitsland, Denemarken en Portugal. En in België zal het onwaarschijnlijk of waarschijnlijk ook wel een grote hit zijn geweest.

Take Me Down van Gary Clark Jr. Werd uitgebracht in september van het jaar 2016. Het nummer is geschreven voor de soundtrack van de film Deep Water Horizon. Ook uit het jaar. Een akoestisch bluesnummer met slidegitaar. En het is toch wel bijzonder, want Gary Clark staat vooral bekend om zijn vaak hardere elektrische werk. Franstalig nu hier in de Muziek Safari. Jawel, de single Je T'aime van Cloud en Zoé Torrent, uitgebracht in 2024. Een nummer met de Franse en Nederlandse invloeden. Het werd een hele bekende radiosong en onderdeel van Clouds debuutalbum Parlez Français.

Ja, deze band komt vaker voorbij ook in de muzieke safari. Dat weet je, Monotronic, die band opgericht in New York en tegenwoordig met thuisbasis LA bekend om zijn mix van indie rock, elektronische muziek en allerlei invloeden uit de wereldmuziek. Je hoorde ze zojuist in het nummer Miracles. Je weet ook wel dat je, of mensen, je weet, misschien weet je het niet, maar je weet misschien wel dat ik het ook wel graag wel eens iets doe wat niet vaak voorkomt. Dingen draaien waarvan we denken, hè, daar komt het ook voor. Ja, dat komt ook voor. En ik heb het nu over dat lied uit Groningen. Het had nog nooit zo donker geweest van de Groningse zanger Ede Staal uit 1984. De man die leeft niet meer, maar ja, dit nummer is misschien wel een beetje het Groninger volkslied, om het maar eventjes heel zeer kort door de bocht te gaan zeggen. Ik kwam het van de week weer tegen bij de voorbereiding en denk, ach, waarom niet weer is gedraaid hier in de muziek safari, waar van acten?

In het jaar 1983 maakten wij kennis met de Zeelandse muzikant Tim Finn. En die kennismaking dat verliep via zijn debuutsingle Fraction Too Much Friction. Je hoorde het hier zojuist in de Muziek Safari. En in het jaar bereikte hij toch wel een aantal mooie plaatsen. Met name in Australië en in Nieuw-Zeeland. En ook in de rest van de wereld was hij zeer regelmatig te horen in dat jaar. Everybody van de Backstreet Boys. Dat is een pophit met een duidelijke release-historie rond het jaar 1997. Want toen kwam die single uit in juli van dat jaar. En pas in maart 1998 werd dat nummer officieel uitgebracht. En werd het een hele grote hit voor deze heren.

Ja, weet je, deze track hoort thuis in de Muziek Safari onder de noemer onbekend of niet zo heel erg bekend. Dus heel erg graag gedraaid. In dit geval dan wel weer de Barker Band met het nummer All I Ask. Het nummer heeft niets te maken met de hit van Adele uit 2015. Ook niks te maken met de James Barker Band uit Canada. Echt de Barker Band van twee broers. Een tweelingbroer, Jake en Sam Barker. Vooral bekend in het wereldje van de alternatieve country bluegrass scene. We gaan weer eventjes naar Vlaanderen. De single Nacht in Amsterdam van de Belgische band Bazaar. En ja, weet je, dat nummer dat beschrijft de heen en weer reis tussen Antwerpen en Amsterdam. En dat is alweer gebaseerd op die periode van 2 jaar waarin zanger Mathieu Terijn in Amsterdam woonde.

Het nummer Magnetic van Bauza uit Noorwegen. Een nummer geschreven in een klein vakantiehuisje aan de Noorse Zee. En handelde over het intense gevoel van een ontmoeting. Ben benieuwd of we wat vaker van deze Noorse artiest gaan horen. We wachten het allemaal maar gewoon af. Het nummer Sun on the Run, een recente jazz-single van de artiesten David Markham en Jeff Loken. David Markham komt uit Spanje, Jeff Loken uit de Verenigde Staten. Het is, ja, je zou kunnen zeggen, een fusie van Spaanse gitaarklanken en Amerikaanse funk-jazz-invloeden. Laten we maar eens even lekker gaan luisteren.

Ja, ja. Dat was het, ja, zo rond 83, 84 wissel ik van die twee jaren. Somebody's Watching Me van Rockwell. Een lekker hitje in die tijd. Ik ben maar een mens. Ja, dat klopt. Maar dat ziet ook Rob de Kai. En dat nummer werd uitgebracht in 2021. Het is een vertaling van Rock'n'Bone Man's Human. En werd uitgevoerd de Kai in de rol van Judas tijdens de Passion 2021 in Roermond.

0: De schuld
1: ja,
0: is niet
1: de
0: Nederlandse
1: taal heeft toch fraaie platen in de kast staan. Wat dat betreft Rob de Kraai met Ik ben maar een mens. Goed, ik kijk naar de klok. Ik zie dat het eerste gedeelte van de muzieksafari er bijna op zit. We gaan zo dadelijk uit met Easy Living van Uriah Heep. Dat iconische rocknummer uit 1972. En ik tref jou zo dadelijk weer bij de tweede etappe van de muzieksafari. Tot zo dadelijk.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Je luistert naar de Muziek Safari.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Mooi gezegd, dat geldt ook voor de Muziek Safari. Fijn dat je weer bij bent en dat je met me meewandelt op deze muzikale tocht. De eerste halte was de zangeres Björk, nummer Isobel. En ja, toch wel een beetje eigenzinnig nummer uit 1995... waarin ze mythische verhalen en poëzie samenbrengen tot een stukje magie. We gaan naar het jaar 1978, het jaar waarin Olivia Newton-John de wereld verraste met een nieuw, stoerder geluid. En na het enorme succes van Grease liet ze op haar album Totally Hot horen dat ze meer in haar mars heeft en ook thuis heeft dan dat brave imago van Sandy. De grootste hit van deze plaat, wel A Little More Love.

Je luisterde naar Let the Tears Roll Down van Marcia Ball. Een soulvolle parel, een heerlijk bluesnummer uit het jaar 1984. Een track waarin van alles samenkomt, piano, stijlijke charme en wat al niet meer. Een heerlijk nummer om naar te luisteren. Een mooi bluesnummer hier in de muzieksafari. Jaar 2025, het jaar waarin de Zuid-Afrikaanse sensatie Tyla opnieuw de wereld veroverde en na het wereldwijde succes van Water. Laat ze met haar single Chanel horen dat ze haar mix van afrobeats en pop verder aanscherpt. Een heerlijke nummer. Hier is ze dan, Tyla met Chanel.

Ja, dat was Russia with Love, uitgevoerd door het Praags Philharmonisch Orkest, afkomstig uit het jaar 2005. En deze orkestrale track die werd gebruikt in de film Everything is Eliminated. Dan naar het jaar 1980, het jaar waarin de Nederlandse band Bloem onverwacht een enorme hit scoorde. Met hun single Even aan Moeder Vragen, geschreven door Joost Timp en geproduceerd door Wil Hoebe, raakte ze nou precies die vrolijke, luchtige snaar van die tijd. Verhaal over een jongen achter een bioscoopplaket, een meisje dat twijfelt en die iconische zin die iedereen meezingt, zelfs nu nog met als grote TikTok-hit. Bloem, Even aan mijn moeder vragen. Bloem.

Ja, ja, dat was All Around the World van Lisa Stansfield. Een hit uit 1989, waarmee ze definitief doorbrak. Het nummer werd een grote nummer 1 hit in vele landen. En het groeide eigenlijk ook wel uit tot haar handelsmerk, hoor. Maar het is helemaal niet verder erg, want muziek is muziek. En nu we het toch over hebben, we gaan verder. Ik neem je mee naar het jaar 1976, waarin de Franse chansonnier Joe Dassin zijn album Le Jardin du Luxembourg uitbracht. Een plaat die uitgroeide tot een klassieker binnen het Franse chanson. Decennia later, in 2013, kreeg het nummer een nieuw leven toen Helene Zekera het opnieuw inzong als duet met Dassin, dankzij moderne studiotechniek. Het resultaat is een mooi warme versie van twee generaties Fransen die elkaar in de muziek ontmoeten. De Maxi Safari.

De Max is ervaring van deze week. Helene Sakara en Joe Dansin met nummer Le Jardin du Luxembourg. En ik zei al in de aankondiging dat het met nieuwe en moderne studiotechnieken werd opgenomen. Dat klopt, want Joe Dansin die kwam te overlijden in 1980. En deze versie stamt uit 2013. Vandaar. We gaan naar het jaar. Even kijken. Ja, we gaan naar het jaar 1997. Waarin het postume album Eva by Heart van Eva Cassidy verscheen. En op die plaat staat een. Toch wel een ontroerend nummer. I Know You by Heart. En dat heeft ze opgenomen slechts enkele weken voordat ze kwam te overlijden.

Dat was What I Want, een Morgan Wallen samen met Tate Murray, uitgebracht in 2025. Het is een allereerste samenwerking en meteen een enorme hit. Het nummer verscheen als single op Wallens album I'm the Problem en schoot direct naar nummer 1 in de Billboard Hot 100. We gaan eventjes naar Vlaanderen, naar het jaar 2025. Het jaar waarin het zesde metaal een nieuwe muzikale stap zette met de EP Randgeval. Daarop staat ook de single Surface, uitgebracht op 3 oktober 2025. Een nummer waarin Wannes Capelle en zijn band op hun typische fijnzinnige manier de absurditeit van onze moderne dienstverlening fileert.

Ja, dat was het nummer It's My Life van Talk, Talk, Talk. Een heerlijk nummer van deze groep uit 1984. En daarmee zetten zij zich ook internationaal op de kaart met deze hit. Verder met nummer Lopen op het Water van Marco Borsato. Samen met Sita zong hij dit duet in 2001 en werd speciaal opgenomen ter gelegenheid van het huwelijk van de toenmalige kroonprins Willem-Alexander en Maxima.

Mario Borsato en Citra lopen op het water. Daarmee zijn we gekomen bijna aan het einde van deze muzieksafari, deze muzikale wandeling door het fraaie landschap. Nou, ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Volgende week ben ik er uiteraard weer met een nieuwe muzieksafari. We gaan zo dadelijk uit met de Beach Boys en Sloop John B. En wat mij betreft graag tot de volgende week, graag tot de volgende muzieksafari.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

uit 1984, UB40, Sherry O'Baby. Welkom in de Hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten.

blijf het een fantastische plaat vinden uit 2025. David Guetta featuring Teddy Swims en Tones at I met Gone, Gone, Gone. We zijn nog helemaal niet

0: grootste hits uit de afgelopen 60 jaar dit, is jouw wekelijkse afspraak met de hitbollen samenstelling en presentatie Marco de Bruin.
1: Attention all ladies, the Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

was dit de debuutsingle voor de Backstreet Boys, uitgebracht op 11 september 1995. We've got going on. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. De hitmolen Alphaville, Sounds Like a Melody en deze Janet Jackson, Let's Wait a While. Tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek. Zeedijk te Blankenbergen.
3: Dit is de Vlaamse top 15.

wijn, een cocktail. Ik zie het allemaal voorbestaan bij allemaal blije mensen. Op ons terras op de zeedijk te Blankenbergen. Vrienden, welkom. Dit is de Vlaamse Top 15. Verdwenen feit met Vamos a Bailar, vorige week op 14. We hebben deze week 7 stijgers, 5 dalers, een nieuwe en 2 platen blijven staan op hun positie. We gaan beginnen, nummer 15, 3 plaatsen gezakt, want vorige week stond hij op 12, DJ Frank en Fiesta. Fiesta.

Belgische DJ Frank met Fiesta deze week op nummer 15. De volgende oude supertip staat al weken in de Vlaamse top 15 van 11 naar 14. Dit is Phil Hunter.

Als jij me nu zegt wat YOLO betekent, dan zijn we er helemaal uit. Phil Hunter, deze week op nummer 14. De eerste en enige nieuwe staat op 13. Mike Delano, Zomer aan Zee.

Vorige week 13 een plaatsje gestegen. Op nummer 12 deze week K3 en de zomer van Oila Lele. Als een frisse wind waait hij door de Vlaamse top 15. Nick Bernaert.

0: Men begint er al te dansen op het terras. Niet te geloven. Nick Bernard met de Wartzaal. We gaan over naar de volgende. Blijven staan op 10, Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen.
1: De Vlaamse top 15. Ja,

0: voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Jos van Meer, met de Vlaamse top 15. Van op de Zeedijk de Blankenbergen.
2: Nummer 9.

Een nummer van Eddie Wally, geschreven door Johnny Hoes. Je hoorde de versie van Laura Lynn met gesloten ogen en zij staat deze week op nummer 9. Gunter Neefs.

0: oprecht.
1: Deze week op nummer 8, Gunter Neefs en Bluf, Bluf. Zij is Nederlandse en hij is Belg. Niet alleen op de bühne een koppel, maar ook in het echte leven. Sasha en Davy deze week op nummer 7 met Mijn Engelbewaarder.
2: Hallo, wij zijn Sasha en Davy.
3: En fijn dat we in de Vlaamse top 15 staan.

0: Vorige week vieren nu op 7 Sasha en Davy met Mijn Engel Bewaarder. We hebben er allemaal wel eentje. Vrienden, wat je zeker moet doen en ook de mensen op het terras hier, bezoek onze website.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be
0: Van 8 naar 6, Ivan Verrelli.

0: van Verelli, zonder het te weten, deze week op nummer 6 in de Vlaamse top 15 voor week 33. We gaan eens kijken naar nummer 5, die stond vorige week op 6 uit Antwerpen. Ja, dat zeggen ze zo, hè? Ja. Viertakt, schat van een vent.
1: Hey, waar zijn Viertakt?
2: En deze zong zijn even single.

0: twee plaatsen gezakt. Vorige week op 2 en nu op nummer 4 Bart Kuijlen met Zot Verliefd. En wij duiken met de mensen op het terras hier. Ja, ja. Onze top 3 binnen. Vorige week 5 en nu op 3 Stoffel met Oelala.
1: Vrienden van de Vlaamse top 15. Ik ben Stoffel. Ik vind het leuk om in de Vlaamse top 15 te staan.

Stoffel met Oelala van 5 naar 3. En van 3 naar 2, Axeleen, dans mee met mij. Dat gaan we hier allemaal doen zien.

0: Je luistert naar Radio Groot Haaltert.
1: Je favoriete radio.
2: Overzicht van de Vlaamse top 15.
3: Op nummer 15 DJ Frank met Fiesta. Vorige week 11:14 Phil Hunter. Ik zing telkens YOLO. De eerste nieuwe op 13 Mike Delano met Zomer aan Zee. Vorige week 13 en nu 12 plaatje winst voor K3, de zomer van Ola Lele. Van 14 naar 11 Nick Beer naar het Wachtzaal. Blijven staan op 10 Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Laura Lynn, zij staat deze week op nummer 9 met gesloten ogen. Vorige week 9, nu 8, Gunter Neefs, blijf bluf. Van 4 naar 7, Sasha en Davy, mijn engelbewaarder. Van 8 naar 6, Ivan Verrelli, zonder het te weten. Van 6 naar 5, 4, Takt, Schuit van de Vent. Van 2 naar 4, Bart Kahel, zot verliefd. Van 5 naar 3, Stoffel met Oelala. En van 3 naar 2, Axeleen, dans mee met mij. Nog altijd op nummer 1, vrienden, Gert Nevians. Dit is Amelien.

0: Nog altijd nummer 1 in de Vlaamse top 15. Gert Nevians en Anneleen.
1: Van op de Zeedijk de Blankenbergen, de Vlaamse top 15.
0: Bedankt ons publiek. Bedankt thuis om te luisteren. We gaan eruit met de nieuwe supertip. Steve Tillens en Fiesta Calpe. Tot volgende week.
2: Onze supertip.
3: Hey vrienden van de Vlaamse top 15. Het is hier met feestvarken Steve Tillens. Hier is mijn nieuwe single Fiesta Calpe in de Vlaamse top 15 bij Jos van Meer.

Zo vrienden, we zijn er wederom een uurtje aan begonnen aan die leuke plaatjes van toen. In ons programma dus terug naar toen. En ik heb hier een mooi stapeltje voor mij liggen. Wat er het komende uurtje door jouw speakers gaat klinken, wel, dat ga je te weten komen als je gezellig blijft meeluisteren. Van harte welkom dus in deze nieuwe aflevering van Terug naar toen. En beginnen deden we alvast met deze mooie van Freddie Quinn. De Argies met Sugar, Sugar. Thank you.

Ik heb er vandaag ook nog eens eentje meegebracht van Jan en Zwaan. Herinneren jullie deze mensen nog? Ze maakten in de 70er jaren grote hits en hun bekendste is allicht deze. Ik zoek een meisje.

namen nog eens even in deze Terug naar Toen een kijkje in het repertoire van deze Freddie Fender. En we draaiden daaruit graag een van zijn mooie succesnummers. Net zoals deze dame. Ze heeft een pracht van een palmares aan iets. Olivia.

Olivia, we maken graag ook plaats in deze terug naar toen, uiteraard voor de muziek van Will Tura. Ons Tura-momentje is aangebroken, dus met deze mooie vanuit die 70er jaren. Ken je hem nog? Mon amour, à moi.

wat heeft die man toch ons een muzikaal prachtig archief van hits nagelaten. Een carrière van meer dan 60 jaar. Wie zal het hem ooit nadoen? Wiltura met deze mooie Mon Amour, à moi in terug naartoe.

wilde deze nog eens graag onder het stof onderuit in terug naar toen. En daar dient trouwens ook dit programma voor, om de leuke plaatjes van lang geleden nog eens een keer op jullie los te laten. We gaan toch in naar iets recenter werken, want laat ons zeggen, dat is toch al meer dan 10 jaar geleden, nam Willy Sommers ook eens een album op met liedjes van, ja, uit die gouden jaren 70. En hij brengt ze dan voor ons in het Vlaams. En dat is heel geslaagd. Een van die mooie tracks uit het album van Willy Sommers van toen. Deze mooie.

Ik was het even voor jullie gaan opzoeken hoe het album noemt van Willie Sommers dat hij een aantal jaren heeft uitgebracht. Gisteren wordt vandaag. En na deze van Willie Sommers nog eens een keer de muziek op jullie loslaten van de band.

BZN met deze mooie chanson d'amour. En we gaan ook nog eens een klassieker draaien van Joe Dassin. Maar recent uitgebracht door mijn maatje Jeremy Casale dus. En dit is natuurlijk ook een ouwertje dat mag beslist gedraaid worden in deze aflevering van Terug naar Toen. Jeremy Casale.

We draaien nog eens graag die mooie stem in ons programma Terug naar Toen van deze Ben Kramer. Een man die we uiteraard allemaal kennen van zijn hit Oh, de Clown bedoel ik. En na Ben maken we plaats voor muziek uit het Song Verleden met Bugs Fizz, Making Your Mind Up.

staat beslist in mijn persoonlijke top 10 van de liedjes van het Eurosong Festival, deze van Bugsfeers. Er werd mij dus heel wat jaren geleden ook eens gevraagd om dit nummer op te nemen. En toen hebben wij dat op veler verzoek gedaan. We gaan het voor jullie nog eens onder het stof onderuit halen. Deze ken je beslist nog wel. Hartje van Goud. Rudolf Stevens.

Reacties, vrienden, op ons programma Van Terug Naar Toen. Heb jij soms een bepaald nummer dat je ook graag wil horen? Je mag het mij altijd laten weten. Eén e-mailadres: rulofstevens@telenet.be.

En we waren de klok uit het oog kwijt, vrienden. Ik moet van jullie heel gauw afscheid nemen. Want deze terug naar toen zit erop. Heel graag tot de volgende keer. En we genieten nog mee van Polanka.

0: Dit is Radio Groothaalder.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groothaalder.
3: Uur na uur muziek.

Zeg nu eens eerlijk, hoe lang was het geleden dat u dit nog had gehoord? Adam and the Ants uit 1981 met Prince Charming. Ik herinner me nog altijd goed de bijhorende videoclip waarin Adam Ant zich verkleedt als een mannelijke versie van Cinderella, compleet met grote moustache als drag queen. En ook de boze stiefzussen die doen mee in het videoclipje. Anders moet je dat maar eens gaan opzoeken. Hey, wat fijn dat de radio terug aanstaat voor de grootste hits. Een uur lang is dit de Music Machine. Ik ben Danny en dit is Madonna. We nemen nog eens een diepe buiging, want we genieten nog eens mee van Think About.

0: Een flinke soulhit van Candy Staten in de jaren 70. Geschreven door Davy Crawford. Dat is een man die ook af en toe nog eens een plaatje maakte. Precious Precious bijvoorbeeld, What a Man. Als dat niet direct een belletje doet rinkelen, ja, dan haal ik die song wel binnenkort eens in de music machine naar boven. Dit is Boudewijn. Boudewijn de Groot.
1: Meneer.

0: nog maar eens te bewijzen dat ze meer hebben gemaakt dan die Wild Thing. The Trucks bij ons met I Can't Control Myself in the Music Machine. Als je zelf een suggestie hebt, stuur het me gerust al even door via mail degrootstehits@gmail.com. Ik zie het wel binnenkomen.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Wat een classic. Uit 1967 al, het dorp van Wim Sonneveld. Ja, hier herbeleef je de mooiste momenten, je muzikale herinneringen via de Music Machine. Straks Alain Barrière met Mavi, aangevraagd door Michael. Eerst nog eens naar het Songfestival. Toen Nicole won met Ein bisschen Frieden.

84 werd de man. Hij overleed op 19 december 2019, maar liet ons wel muzikale pareltjes na. Elle était si jolie bijvoorbeeld. En natuurlijk ook deze ma vie uit de 60s. Dit is The Music Machine met muziek van bij ons. Dit is Ingeborg.

nummer klonk zo internationaal, maar toch was het op en top Belgisch. I'm a Bird, een nummer van de Vlaamse zanger Marcozy. Het was een debuutsingle van het album The Ordinary Life of Marcozy. Het nummer zelf kreeg een nominatie voor een Music Industry Award in de categorie Hit van het jaar, maar Marco die nam de trofee niet mee naar huis, maar kreeg dan wel een Nielsen Airplay Award voor het meest gespeelde Belgische nummer op de Belgische radio's. En wij deden daar vandaag in de Music Machine met plezier nog een schepje bovenop. Fijn dat de radio aanstaat voor de Stranglers.

Niets dan goede muziek hier bij ons in The Music Machine. De fijnste classics. Plaatjes die ook jij kan aangeven door ze me gewoon door te mailen. Allee, het plaatje niet zelf, maar gewoon je suggestie. Stuur het even door naar degrootstehits@gmail.com. The Birds en Turn, Turn, Turn on your radio. En zij heeft hier ook kennelijk de radio aanstaan. Geniet nog eens van The Queen of Disco. Dit is Donna Summer.

favoriete radiostation heb je aanstaan. Dit is de Music Machine on your radio van Donna Summer. Je favoriete hits die blijven hier ook aan de andere kant van de tijd zijn verder gaan. Maar dit programma, de Music Machine, ja, dat zit er bijna op. Maar geen nood, volgende week dan zitten we hier terug. Dit is nog Barry Blue en Do You Wanna Dance?

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke dat gaat worden, ik heb er geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1986 met... Culture Club.
5: 80s Classic.

plaat komt uit 2026, by the way. Daarvoor hadden we Emmy Grant en Every Heartbeat uit 1991. En we begonnen in blokje van drie met een plaat uit 1986 van Culture Club. En die heette dus Move On. Culture Club, ja, dat is een Engelse popband die in 1981 in Londen werd opgericht. Ze ontstonden in een new romantic scene en werden beschouwd als een van de meest belangrijke en invloedrijkste groepen van de jaren 80. Onder leiding van zanger en frontman Boy George, wiens aparte kledingstijl begin jaren 80 de aandacht trok van het publiek en de media, heeft de band meer dan 50 miljoen platen verkocht. Dat zijn er nogal wat. Maar ja, dan moet je ook wel wat presenteren natuurlijk. En dat hebben ze ook ruimschoots gedaan. Volgende blokje van drie beginnen we lekker rustig aan. 1989, Nat King Cole. En dit is Miss You Like Crazy.

0: 2026. Bruno Mars was dat. Daarvoor nog een mooie opname van Alexandra Burke, wou ik zeggen, met Flo Rida samen. En dat was Bad Boys. Die plaat kwam in 2010. En we begonnen met Natalie Cole en Miss You Like Crazy. En die plaat kwam uit 1989.
1: Hey Tim!
0: Ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, muntje gaat erin. Kijk maar, daar gaat hij. Eens even kijken, wat zullen we doen? De S van Simon 9. Simon 9 drukken wij in. Altijd maar weer kijken wat er in deze oude machine komt, natuurlijk. Altijd weer mee. Afwachten. Maar ja. Oh, kijk. Dat zijn bekende tonen. En daar vragen we wel eens ook om. 1979. De titel is Streetlight.

Freddie Mercury toen de tijd in 1993. Living on my own. Daarvoor hadden we weer eens een ouderwetse Nederlandse slager. René de Haan en Vuile Huichelaar in 1988. En we begonnen dit blokje van drie met de Crusaders samen met Randy Crawford. Street Life. En die plaat kwam in 1979. By the way. Street Life, ja, dat is een nummer van de Amerikaanse band The Crusaders met zang van Randy Crawford, zoals ik al zei. Het is verschenen op hun gelijknamig album uit 1979 ook. In juli van dat jaar werd het uitgebracht als de enige single van dat album. Het nummer ontstond toen Joe Sample op de beginnerspiste aan het skiën was. Hij zei dat hij mensen zag vallen en tegen elkaar aan zag botsen. Het was eigenlijk één grote chaos. Het leek op een drukke boulevard en ik dacht, dat is wat ook in het leven gebeurt op de straat. En vandaar de titel Street Life. Korte informatie. We gaan alweer naar 1987. If I Think You're Alone Now, dit is Tiffany.

0: 1993. Lekker muziek altijd. Daarvoor hadden we Armin van Buren samenwerking met Sophie Ellis Baxter en Not Give Up on Love uit 2010. En we begonnen dit blokje van drie met Tiffany, I Think We're Alone Now uit 1987. Korte informatie over het... Oeh, ik kijk even naar het nieuw... naar de tijdmelding. Ja, we zitten goed op schema. Helemaal niks aan de hand. Dat betekent dat we wel gelijk doorgaan naar het tweede item in deze show. En de meeste luisteraars weten het al. En ze zitten er ook op te wachten, want... Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze...
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk...

0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. De lijst van deze week telt 8 stijgers, 13 zakkers. Er zijn er 4 blijven staan en we gaan er 5 nieuw welkom heten. We gaan van start met het eerste overzicht van de Oranje Top 30 van week 33. Met op 30 Henk Benaar, Ik lach als een clown. Het is de derde week voor Henk en hij zakt in die derde week ook 3 plaatsjes. De eerste van de 5 nieuwkomers op 29, De Paloma's, Moet er misschien nog olie bij? Het garagelied. En ook de nummer 28 is nieuw, Gisby, met Vandaag is van ons. Op 27, de derde nieuwkomer, Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Vorige week stonden de 3 A's op nummer 20, maar in de 12e week doen ze een stapje terug. Deze week nummer 26 met Losvast. Op nummer 25 komen we Likkepep tegen met Circus Tent. Het is de tweede week voor de heren in de lijst en in die tweede week doen ze een stapje terug. Ze zakken van 24 naar nummer 25. Op 24 nieuw binnen in de lijst, Busy samen met Yves Berendsen en We zijn er. Guido van der Graaf was vorige week de nummer 29 en in de 9e week boekt hij winst. Hij komt terecht op 23 met Ciao, Doei, Adios. Op 22 de hoogste nieuwkomer deze week in de lijst, Thomas Bergen, Als je de keuze had. En dan als laatste in dit eerste overzicht op nummer 21, zakken er vanaf 12 en dat alles in de 5e week, Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. De Oranje Top 30.
1: Ay, madre mía.
2: Nummer 17.

Oranje top 30 van week 33 ziet er als volgt uit. Op nummer 20 zakken er vanaf 16 en dat alles in de negende week. Marco de Hollander in die zomernacht. Vorige week op 15 en deze week op 19 terechtgekomen. Raymond Hermans met In de Boeken. En Raymond staat inmiddels 11 weken in de lijst. Ook 11 weken voor Sieneke. Ik doe wat ik wil stond vorige week op 14. En deze week is hij nummer 18. Winst wordt er geboekt door Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht stijgt in de vierde week door van 21 naar nummer 17. En op 16 deze week één plaatsje omhoog. In zijn zesde week Amar met Stem in je hart. Frans Duits en Lange Frans met Tour de France en Hey Fransie. Vorige week nog deel uitmakend van de top 10, want toen stonden ze op nummer 8. Deze week zijn ze terug te vinden op nummer 15. Rousseau en Maart Hoogkamer met Pakt Mij, 6 weken in de lijst. Vorige week 13 en deze week op nummer 14. De nummer 13 van deze week, die is voor Robert Pater. Blijf toch bij mij, zakt in de zesde week vanaf nummer 7. Op nummer 12, Stef Ekkel, de klok tikt maar door. Het is de zevende week voor Stef in de lijst van Oranje Top 30. En dan de laatste in dit tweede overzicht op nummer 11. Flinke winst voor Joey Nicolai met Tinto de Verano. In zijn tweede week top 30 stijgt hij door.

boven de 25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De grootste hit.

0: En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. De top 10 met op nummer 10 blijven staan in de zevende week Jeffrey Heese en Loco. In de vierde week top 30 doet Monique Smet goede zaken. Vorige week was ze de nummer 11 en deze week is op 9 terechtgekomen met Niet naar huis. Marco Schuitmaker kwam vorige week met Loesu binnen op 23 en in de tweede week stijgt hij door naar nummer 8. Een klein stapje terug voor Ferry de Lits en Jacques. Baco in Monaco staat inmiddels 9 weken in de lijst. Vorige week op 4 en deze week op nummer 7. Het is de tweede week in de lijst voor de Gebroeders Co. Met Proud to be Fout kwamen ze vorige week binnen op 19. En in de tweede week doorgestegen naar nummer 6. Net zo 5 als vorige week. En dat alles in de 12e week Oranje Top 30. Tino Martin met Jong en Dom. Helemaal Holland stond vorige week op nummer 3. En in de derde week zakken ze 1 plaatsje naar nummer 4. Met hun nieuwste single Titanic. En dan nu de top 3 van deze week. Doorgestegen vanaf 6 in de 8e week naar nummer 3. Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Amore. Op nummer 2 blijven staan in zijn 11e week Oranje Top 30. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En ook de nummer 1 is ongewijzigd, dus blijven staan. En inmiddels is het de 23e week in de lijst voor Justin de Wild en Cheerio. En tot zover de Oranje Top 30 van week 33. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
1: Nummer

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: gouden starter voor vandaag uit 1979. Heart of Glass, dat was Blondie.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Zomer, vakantie en muziek die je meteen terugbrengt naar de mooiste momenten van toen. Tijd om samen te genieten van de grootste klassiekers en de vergeten parels. Welkom bij een zomerse Muzikale Parels. Dit is Nazareth.

gouden klassiekers uit de 60s komen ook altijd aan bod in de muzikale parels. Shirley Ellis en de Nitty Gritty. En Kool en de Gang die hebben een uitgebreid palet van de hits gescoord. Dit is

0: velen en ze hebben heel veel hits gescoord. Big Fun van Kool & The Gang was dat. En het is weer hoge tijd om een vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 13 augustus 1975. Cocaine in My Brain, dat is een nummer dat de grote doorbraak betekende voor reggae-artiest Dillinger. Hij werkte samen met producer Lee Scratch Perry. Het nummer ontstond in de Jamaicaanse muziekscene. Cocaine in My Brain groeide uit tot een internationale hit. Vooral in Europa werd het nummer populair. Het stond uiteindelijk bovenaan de hitlijsten. De herkenbare stijl en ritmes maakten het uniek. Het nummer werd een klassieker binnen de reggae. Het is een opvallende plaat met invloedrijke hitpotentie uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

en strand en de circles in de sand van Belinda Carlisle. Zometeen is het de beurt aan Christophe Van Dam. Hij heeft weer een verhaaltje achter een plaat in Hit Story. Maar eerst deze.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Riccardo Cosciente had al een flinke naam opgebouwd in Italië toen hij met Sincerità ook in de Lage Landen wist door te breken. Opvallend genoeg werd de plaat opgenomen in Amerika met muzikanten van Toto. Dat gaf de single ook een voller en internationaler geluid dan veel Italiaanse pop uit die tijd. Cosciente werd geboren in Saigon uit een Italiaanse vader en Franse moeder. Als jongen verhuisde hij naar Rome, waar hij zichzelf piano leerde spelen. Zijn rauwe stem werd later zijn handelsmerk. De tekst van Sincerità draait om eerlijkheid en echte gevoelens in relaties. Geen ingewikkeld gedoe dus, gewoon puur uit het hart. Bij ons deed de plaat zo goed als niets, maar bij onze noorderburen schopte de single het tot nummer 14 en werd het tevens een van de bekendste songs uit Cosciente's carrière.

Jumbo van Mr. President. Dit zijn de muzikale parels met zometeen een one-hit wonder. We hebben een vergeten parel, maar eerst gaan we naar de 70s met deze dames. The Ritchie Family, het verhaal over die American Generation.

0: terug naar
1: 1974. Dan scoort de Schotse funkband Average White Band wereldwijd een hit met een instrumentaal plaatje, Pick Up the Pieces. In Amerika stijgt het naar de nummer 1. In het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland blijft het hun enige grote succes. De band wordt veel gesampled in de hip-hop en blijft invloedrijk tot op vandaag.

0: Belgische Vlaamstalige muziek van Chris de Bruyne en Je suis Gaga.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: We duiken even terug naar de gouden jaren van de disco. Vier broers uit de Amerikaanse staat Massachusetts die groeiden uit tot een van de populairste soul- en disco-formaties van de jaren 70 met hun warme harmonieën en

In 1980 beleefde Roland Kaiser zijn absolute doorbraak met Santa Maria. Dat nummer dat is oorspronkelijk van het Italiaanse duo Oliver Onions, maar Kaisers Duitsstalige versie groeide uit tot een gigantische hit. Die single die stond wekenlang nummer 1 in Duitsland en werd ook een nummer 1 hit in België en Nederland. En dat bracht ons naar het einde van deze zomerse aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze van Albano en Romina Power uit de 80's. Sempre, sempre, tot volgende week en geniet van de zomer.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Als je het mij vraagt, een heerlijk nummer uit de jaren 80. The Pretenders en Back on the Chain Gang. Ze scoorden hiermee terecht een grote hit. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Met nu even naar 1979 met een track die zijn tijd ver vooruit was. The Real Thing, Can You Feel the Force?

Running Up That Hill, kwestie van in beweging te blijven, groot hit uit 1985 voor Kate Bush. Als je graag zou willen weten wat er vandaag allemaal in de krant stond, jaren geleden, dat weet ik jou straks te vertellen. I've been thinking about what you have done to me.

Ze had ook een groot hit met Push It. En ze nemen geen blad voor de mond, ook niet Let's Talk About Sex. Zo dadelijk gaan we eens even kijken wat er op deze 15 augustus allemaal in de krant stond. Eerst even naar Noorwegen. Een groot hit voor Aha en deze Cry Wolf.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 15 augustus vandaag, een zware aardbeving treft het zuiden van Peru. De aardbeving had een kracht van 8 op de schaal van Richter. En er vielen zeker 510 doden, en dat vandaag in 2007. In Woodstock, bij New York, begint het Music and Art Festival. Het zal het beroemdste rockfestival aller tijden worden, en dat vandaag in 1969. Bij een busongeluk in Noorwegen vallen 16 doden, onder wie 12 kinderen, dat vandaag in 1988. Sabine en Laetitia worden levend bevrijd uit de kelder in het huis van Marc Dutroux, en dat vandaag in 1996.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Disco op zijn best met Gloria Gaynor. We gooien het roer om met Joan Jett en de Blackhearts. Maar wist je dat Joan dit nummer niet zelf geschreven had? Ze hoorde het voor het eerst in 1976 op de Engelse televisie, gespeeld door de band The Arrows. Ze was op slash verliefd op de song, hield jarenlang vol dat ze het wilde opnemen en scoorde er uiteindelijk een gigantische wereldhit mee.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

UB40, dat waren ze met I Can't Help Falling In Love. Met liefde voor muziek presenteer ik zo dadelijk uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze play van Jennifer Lopez.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
3: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Een vrolijk begin van het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met straks alweer de jarige van de dag. We gaan ook kijken naar de temperaturen van 15 augustus. En dit hier is nog Patrick Hernandez, Born to be Alive.

We gaan even kijken naar het weer. Ik heb voor jou de dagrecords van 15 augustus. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 6,8 graden. En dat in 1885. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 32,3 graden. En dat in 1947.

Lekker funky en ontspannen. Deze grote hit van Total Touch, Somebody Else's Lover. Zo dadelijk gaan we eens even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Eerst een beetje disco. Het is tenslotte ook een weekend. The Emotions en Best of My Love.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Raf Koppens is jarig, die wordt er 61. Dan ook nog Anne de Baetselier, een Vlaamse presentatrice is dat. Ze wordt er 62. En dan ook nog Paul Jambers, die wordt er 81 vandaag. Ik

Met deze Let's Go Round Again zijn we al aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja, het gaat vooruit. Maar volgende week zijn we er uiteraard ook weer. Dat is beloofd. Ik heb er nog eentje uit de jaren 80. Het was een bijzonder grote hit. En terecht voor Alicia en Baby Talk. Nog een heel fijn weekend.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix.

Van tropische house tot energieke dance hits. Alles komt samen in deze mix. Dus zet het volume omhoog, voel de beat en geniet van de zomer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party.

De zon zakt langzaam richting horizon, de temperatuur stijgt en de beats worden warmer. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Het komende uur hoor je de heetste housebeats, zomerse vibes en non-stop energie. Zet het volume open. Dit is jouw soundtrack van de zomer.

0: de radio. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer.
1: Only the best summer beats in the mix.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Muziek.
4: Radio Grootouders. Familie Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.